Because my dreams are bursting at the seams.

0: prettig FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. De loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Er kan er maar één de grootste zijn in jouw regio.
2: Radio zoals het hoort.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. Er waren opnieuw protesten vanwege de opvang van asielzoekers. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Dat is onderdeel van een goedkoper abonnement. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. Het weer, hemelvaartsdag begint met buien, in de middag droger en af en toe zon bij maximaal 13 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
6: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
5: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
7: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
5: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
4: Roulette FM.
0: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Lette FM Agenda.
1: Circus Up strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis Kids Fun Zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent donderdag tot en met zondag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park. De entreeprijs is €19,50. De reeks van bluegrass tot barok wordt afgesloten met de muziek van morgen. Luister naar de meest getalenteerde ensembles van de Kamermuziekafdeling van het Utrecht Conservatorium. Masterstudenten brengen een afwisselend programma, vertellen over de stukken en hun passie voor hun instrument. Er klinkt onder andere Beethoven's strijkkwartet nummer 10, Ernest Chasson en muziek van Philip Glass. Het concert begint vrijdag om 8 uur in de Woudkapelle aan de Beethovenlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €25. Max van den Burg is terug met een gloednieuwe theatershow. Een imitatiebondgezelschap wordt tot leven gebracht, vol hilarische types en meesterlijke imitaties. Verwacht een bruisende mix van comedy, muziek en dans in een wereld waarin niets is wat het lijkt. Maar alles draait om comfort en gezelligheid. Een feest der herkenning waar je om moet lachen en een tikkeltje ongemakkelijk van wordt. De cabaretavond begint vrijdag om 8 uur in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is €18.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het was gisteravond opnieuw onrustig in Loosdrecht. Bij protesten tegen een asielopvang werd de sfeer grimmig en zette de politie onder meer een waterkanon in. 4 mensen werden opgepakt. Israël heeft bijna in een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. En Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd met de krapste meerderheid ooit voor een dergelijke benoeming. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat hij weigerde de rente te verlagen en schoof Warsh naar voren. Het weer, Hemelvaartsdag, begint koud en buiig. Vanmiddag is er meer zon en het wordt 10 tot 13 graden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
9: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
8: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
10: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
8: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
7: Roulette FM.
0: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode en raakte 16 anderen gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. In India zijn zo'n 90 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat in het noorden van India. En in Peking hebben de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump ruim 2 uur met elkaar gesproken. Volgens China is het ook over de kwestie Taiwan gegaan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het enige dat hij na afloop kwijt wilde aan de pers was dat de ontmoeting geweldig verliep. Het weer fris en buiig, vanmiddag meer zon bij 10 tot 13 graden.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: coming clear now.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: In de buurt. Roulette FM.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
11: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
10: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn, komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
12: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
10: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Vanuit de Bild is dit
14: Roulette FM.
13: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Agenda.
1: Circus Up strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis Kids Fun Zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent donderdag tot en met zondag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park. De entreeprijs is €19,50. De reeks van bluegrass tot barok wordt afgesloten met de muziek van morgen. Luister naar de meest getalenteerde ensembles van de Kamermuziekafdeling van het Utrecht Conservatorium. Masterstudenten brengen een afwisselend programma, vertellen over de stukken en hun passie voor hun instrument. Er klinkt onder andere Beethoven's strijkkwartet nummer 10, Ernest Chausson en muziek van Philip Glass. Het concert begint vrijdag om 8 uur in de Woudkapel aan de Beethovenlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €25. Max van den Burg is terug met een gloednieuwe theatershow. Een imitatiebondgezelschap wordt tot leven gebracht, vol hilarische types en meesterlijke imitaties. Verwacht een bruisende mix van comedy, muziek en dans in een wereld waarin niets is wat het lijkt. Maar alles draait om comfort en gezelligheid. Een feest der herkenning waar je om moet lachen en een tikkeltje ongemakkelijk van wordt. De cabaretavond begint vrijdag om 8 uur in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is €18.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Bunnik en Utrechtse Heuvelrug gaan aan kop in de tussenstand in Zuidoost-Utrecht voor het NK Tegelwippen. Bunnik is te vinden op plek 9 bij de kleine gemeente, Utrechtse Heuvelrug op 10 bij de middelgrote gemeente. Zeist is in de tussenstand te vinden op plek 15 en Wijk bij Duurstede op 21. De Bilt is op plek 58 een echte achterblijver. In deze gemeente zijn tot nu toe slechts 6 tegels op 1000 inwoners uit de grond gehaald. Terwijl dat er in Utrechtse Heuvelrug al 86 zijn en in Bunnik maar liefst 146. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeenten zoveel mogelijk tegels en andere verharding verwijderen en vervangen door planten, struiken of ander groen. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober. Nu de levering van stroom onder druk is komen te staan, biedt de provincie Utrecht de gemeente een nieuwe handreiking. Daarmee moet het voor gemeenten mogelijk blijven om de plannen voor het verduurzamen van woningen door te zetten. De provincie wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten gebouwen anders worden verwarmd, wat de vraag naar elektriciteit verhoogt. Tegelijkertijd staat het elektriciteitsnet onder grote druk en is de beschikbare capaciteit beperkt. In de nieuwe handreiking netbewuste warmtetransitie staan concrete handvatten om bestaande woningen netbewust te verduurzamen zonder het elektriciteitsnet verder te overbelasten. Het gaat hierbij om isolatie, netbewuste warmteprogramma's en wijkaanpakken. Automobilisten kunnen met een speciale spaarpaal geld inzamelen voor 2 goede doelen in Leersum. De paal staat langs de Rijksstraatweg N225 bij de werkzaamheden aan de fietspaden, waar tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. De spaarpaal moet automobilisten stimuleren zich aan de lagere snelheid te houden. Over ongeveer 3 weken is het totaalbedrag bekend. Het geld gaat naar de Stichting Speelplaatsen Leersum en naar Zorgcirkels, een initiatief voor meer sociale samenhang en omzien naar elkaar in Leersum. De fietsroute door Leersum gaat flink op de schop voor de aanleg van een doorfietsroute. Eerder dit voorjaar werd aan de noordkant van de provinciale weg gewerkt. Nu is de zuidkant aan de beurt. Het oude tegelpad maakt daar plaats voor een nieuw asfaltfietspad.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen. Maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

get some sleep. Creaky noises make my skin.

0: FM Regio Nieuws.
1: Het is onzeker of er voor 25.000 woningen die de komende jaren in Midden-Nederland gebouwd worden wel een normale stroomaansluiting mogelijk is. De provincie meldt dat de onzekerheid te maken heeft met de aansluitstop die vanaf 1 juli geldt. De provincie had eind vorig jaar voor ongeveer 60.000 nieuwbouwhuizen een aanvraag ingediend bij stroomnetbeheerder Stedin. Eerder werd al duidelijk dat 35.000 huizen gewoon kunnen worden aangesloten. Maar voor de overige 25.000 is dat hoogst onzeker. Om de druk van het stroomnet te halen is het volgens de provincie nodig om een nieuw hoogspanningsstation te bouwen ten noorden van de stad Utrecht. De provincie verwacht dat dit station in 2031 klaar kan zijn. Bij Lage Vuursche zijn ruim 100 tijdelijk

0: tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd in een weiland aan de Vuurse Steeg. Daarmee wordt het dorp beter bereikbaar tijdens de langdurige reconstructie van het centrum. De contactcommissie Lage Vuurse heeft met terreineigenaar familie De Rooij een overeenkomst gesloten. Het tijdelijke parkeerterrein ligt tegenover parkeerplaats Beukenwoud en moet ervoor zorgen dat bezoekers het dorp ondanks de werkzaamheden toch goed kunnen bereiken. De extra plekken blijven beschikbaar zolang de reconstructie duurt. Inmiddels is de tweede fase van het project gestart. Volgens de huidige planning lopen de werkzaamheden nog tot en met augustus. Bunnik en Utrechtse Heuvelrug gaan aan kop in de tussenstand in Zuidoost-Utrecht voor het NK Tegelwippen. Bunnik is te vinden op plek 9 bij de kleine gemeente, Utrechtse Heuvelrug op 10 bij de middelgrote gemeente. Zeist is in de tussenstand te vinden op plek 15 en Wijk bij Duurstede op 21. De Bilt is op plek 58 een echte achterblijver. In deze gemeente zijn tot nu toe slechts 6 tegels op 1000 inwoners uit de grond gehaald. Terwijl dat er in Utrechtse Heuvelrug al 86 zijn en in Bunnik maar liefst 146. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeenten zoveel mogelijk tegels en andere verharding verwijderen en vervangen door planten, struiken of ander groen. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met AMB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. AMB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 20 minuten. De N50 Zolle Emmeloord bij Kampen in beide richtingen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lette FM Agenda.
1: Circus Up strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis Kids Fun Zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent donderdag tot en met zondag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park. De entreeprijs is €19,50. De reeks van bluegrass tot barok wordt afgesloten met de muziek van morgen. Luister naar de meest getalenteerde ensembles van de Kamermuziekafdeling van het Utrecht Conservatorium. Masterstudenten brengen een afwisselend programma, vertellen over de stukken en hun passie voor hun instrument. Er klinkt onder andere Beethoven's strijkkwartet nummer 10, Ernest Chasson en muziek van Philip Glass. Het concert begint vrijdag om 8 uur in de Woudkapelle aan de Beethovenlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €25. Max van den Burg is terug met een gloednieuwe theatershow. Een imitatiebondgezelschap wordt tot leven gebracht, vol hilarische types en meesterlijke imitaties. Verwacht een bruisende mix van comedy, muziek en dans in een wereld waarin niets is wat het lijkt. Maar alles draait om comfort en gezelligheid. Een feest der herkenning waar je om moet lachen en een tikkeltje ongemakkelijk van wordt. De cabaretavond begint vrijdag om 8 uur in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is €18.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM. Classic.

0: Bunnik en Utrechtse Heuvelrug gaan aan kop in de tussenstand in Zuidoost-Utrecht voor het NK Tegelwippen. Bunnik is te vinden op plek 9 bij de kleine gemeente, Utrechtse Heuvelrug op 10 bij de middelgrote gemeente. Zeist is in de tussenstand te vinden op plek 15 en Wijk bij Duurstede op 21. De Bilt is op plek 58 een echte achterblijver. In deze gemeente zijn tot nu toe slechts 6 tegels op 1000 inwoners uit de grond gehaald. Terwijl dat er in Utrechtse Heuvelrug al 86 zijn en in Bunnik maar liefst 146. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeenten zoveel mogelijk tegels en andere verharding verwijderen en vervangen door planten, struiken of ander groen. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober. Nu de levering van stroom onder druk is komen te staan, biedt de provincie Utrecht de gemeente een nieuwe handreiking. Daarmee moet het voor gemeenten mogelijk blijven om de plannen voor het verduurzamen van woningen door te zetten. De provincie wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten gebouwen anders worden verwarmd, wat de vraag naar elektriciteit verhoogt. Tegelijkertijd staat het elektriciteitsnet onder grote druk en is de beschikbare capaciteit beperkt. In de nieuwe handreiking netbewuste warmtetransitie staan concrete handvatten om bestaande woningen netbewust te verduurzamen zonder het elektriciteitsnet verder te overbelasten. Het gaat hierbij om isolatie, netbewuste warmteprogramma's en wijkaanpakken. Automobilisten kunnen met een speciale spaarpaal geld inzamelen voor 2 goede doelen in Leersum. De paal staat langs de Rijksstraatweg N225 bij de werkzaamheden aan de fietspaden, waar tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. De spaarpaal moet automobilisten stimuleren zich aan de lagere snelheid te houden. Over ongeveer 3 weken is het totaalbedrag bekend. Het geld gaat naar de Stichting Speelplaatsen Leersum en naar Zorgcirkels, een initiatief voor meer sociale samenhang en omzien naar elkaar in Leersum. De fietsroute door Leersum gaat flink op de schop voor de aanleg van een doorfietsroute. Eerder dit voorjaar werd aan de noordkant van de provinciale weg gewerkt. Nu is de zuidkant aan de beurt. Het oude tegelpad maakt daar plaats voor een nieuw asfaltfietspad.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen gedood en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. De premier van Letland treedt af, nu haar coalitie de meerderheid kwijt is. Een linkse partij stapte gisteren uit de coalitie uit onvrede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest weg omdat er Oekraïnse drones in Letland waren terechtgekomen. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. Het weer, buien met tussendoor wat zon. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en zonniger. Het wordt maximaal 13 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

letten.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Bunnik en Utrechtse Heuvelrug gaan aan kop in de tussenstand in Zuidoost-Utrecht voor het NK Tegelwippen. Bunnik is te vinden op plek 9 bij de kleine gemeente, Utrechtse Heuvelrug op 10 bij de middelgrote gemeente. Zeist is in de tussenstand te vinden op plek 15 en Wijk bij Duurstede op 21. De Bilt is op plek 58 een echte achterblijver. In deze gemeente zijn tot nu toe slechts 6 tegels op 1000 inwoners uit de grond gehaald. Terwijl dat er in Utrechtse Heuvelrug al 86 zijn en in Bunnik maar liefst 146. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeenten zoveel mogelijk tegels en andere verharding verwijderen en vervangen door planten, struiken of ander groen. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober. Nu de levering van stroom onder druk is komen te staan, biedt de provincie Utrecht de gemeente een nieuwe handreiking. Daarmee moet het voor gemeenten mogelijk blijven om de plannen voor het verduurzamen van woningen door te zetten. De provincie wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten gebouwen anders worden verwarmd, wat de vraag naar elektriciteit verhoogt. Tegelijkertijd staat het elektriciteitsnet onder grote druk en is de beschikbare capaciteit beperkt. In de nieuwe handreiking netbewuste warmtetransitie staan concrete handvatten om bestaande woningen netbewust te verduurzamen zonder het elektriciteitsnet verder te overbelasten. Het gaat hierbij om isolatie, netbewuste warmteprogramma's en wijkaanpakken. Automobilisten kunnen met een speciale spaarpaal geld inzamelen voor 2 goede doelen in Leersum. De paal staat langs de Rijksstraatweg N225 bij de werkzaamheden aan de fietspaden, waar tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. De spaarpaal moet automobilisten stimuleren zich aan de lagere snelheid te houden. Over ongeveer 3 weken is het totaalbedrag bekend. Het geld gaat naar de Stichting Speelplaatsen Leersum en naar Zorgcirkels, een initiatief voor meer sociale samenhang en omzien naar elkaar in Leersum. De fietsroute door Leersum gaat flink op de schop voor de aanleg van een doorfietsroute. Eerder dit voorjaar werd aan de noordkant van de provinciale weg gewerkt. Nu is de zuidkant aan de beurt. Het oude tegelpad maakt daar plaats voor een nieuw asfaltfietspad.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
10: Straks, vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Lette FM Agenda.
1: Circus Up strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis Kids Fun Zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent donderdag tot en met zondag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park. De entreeprijs is €19,50. De reeks van bluegrass tot barok wordt afgesloten met de muziek van morgen. Luister naar de meest getalenteerde ensembles van de Kamermuziekafdeling van het Utrecht Conservatorium. Masterstudenten brengen een afwisselend programma, vertellen over de stukken en hun passie voor hun instrument. Er klinkt onder andere Beethoven's strijkkwartet nummer 10, Ernest Chasson en muziek van Philip Glass. Het concert begint vrijdag om 8 uur in de Woudkapelle aan de Beethovenlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €25. Max van den Burg is terug met een gloednieuwe theatershow. Een imitatiebondgezelschap wordt tot leven gebracht, vol hilarische types en meesterlijke imitaties. Verwacht een bruisende mix van comedy, muziek en dans in een wereld waarin niets is wat het lijkt. Maar alles draait om comfort en gezelligheid. Een feest der herkenning waar je om moet lachen en een tikkeltje ongemakkelijk van wordt. De cabaretavond begint vrijdag om 8 uur in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is €18.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Het is onzeker of er voor 25.000 woningen die de komende jaren in Midden-Nederland gebouwd worden wel een normale stroomaansluiting mogelijk is. De provincie meldt dat de onzekerheid te maken heeft met de aansluitstop die vanaf 1 juli geldt. De provincie had eind vorig jaar voor ongeveer 60.000 nieuwbouwhuizen een aanvraag ingediend bij stroomnetbeheerder Stedin. Eerder werd al duidelijk dat 35.000 huizen gewoon kunnen worden aangesloten. Maar voor de overige 25.000 is dat hoogst onzeker. Om de druk van het stroomnet te halen is het volgens de provincie nodig om een nieuw hoogspanningsstation te bouwen ten noorden van de stad Utrecht. De provincie verwacht dat dit station in 2031 klaar kan zijn. Bij Lage Vuursche zijn

0: ruim 100 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd in een weiland aan de Vuurse Steeg. Daarmee wordt het dorp beter bereikbaar tijdens de langdurige reconstructie van het centrum. De contactcommissie Lage Vuurse heeft met terreineigenaar familie De Rooijen een overeenkomst gesloten. Het tijdelijke parkeerterrein ligt tegenover parkeerplaats Beukenwoud en moet ervoor zorgen dat bezoekers het dorp ondanks de werkzaamheden toch goed kunnen bereiken. De extra plekken blijven beschikbaar zolang de reconstructie duurt. Inmiddels is de tweede fase van het project gestart. Volgens de huidige planning lopen de werkzaamheden nog tot en met augustus. Bunnik en Utrechtse Heuvelrug gaan aan kop in de tussenstand in Zuidoost-Utrecht voor het NK Tegelwippen. Bunnik is te vinden op plek 9 bij de kleine gemeente, Utrechtse Heuvelrug op 10 bij de middelgrote gemeente. Zeist is in de tussenstand te vinden op plek 15 en Wijk bij Duurstede op 21. De Bilt is op plek 58 een echte achterblijver. In deze gemeente zijn tot nu toe slechts 6 tegels op 1000 inwoners uit de grond gehaald. Terwijl dat er in Utrechtse Heuvelrug al 86 zijn en in Bunnik maar liefst 146. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeenten zoveel mogelijk tegels en andere verharding verwijderen en vervangen door planten, struiken of ander groen. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober.
1: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter.

0: te gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is één Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
12: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: De van het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. De Britse minister van Volksgezondheid is afgetreden. Minister Streeting vertrekte omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer na de enorme nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Het weer, in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met AMB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. AMB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Ook worden nog 20 mensen vermist na een inslag in een wooncomplex. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland kwamen, zijn allemaal negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM. Onder hen is ook één Nederlander. En een motorrijder van 27 is zijn rijbewijs kwijt nadat hij veel te hard over een dijk reed in Marekessel in Brabant. Hij reed daar 194 km per uur, werd 80 is toegestaan. En daarna werd hij nog een keer betrapt toen hij 121 reed binnen de bebouwde kom. Het weer dan. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui. De temperatuur daalt naar een graad of 3. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 11.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat?
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het journaal. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man gezocht. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Ook worden nog 20 mensen vermist na een inslag in een wooncomplex. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikgriep ging. Het weer dan, de buien trekken.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man gezocht. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Ook worden nog 20 mensen vermist na een inslag in een wooncomplex. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikgriep ging. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Vannacht gaat de temperatuur dan dalen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.

0: Leave a Light On van Belinda Carlisle. Henny van het geluid. Ja, hij is weer terug. Dan weet je dat ook alvast. Ik heb het idee, als ik zo kijk in de lijst, dat mensen om 8 minuten geleden al het nieuws en dergelijke kregen. Dat is raar, hè? Ja, Henny zit goed in de knikjes. Hij zei er zelfs ja bij. Maar goed, voor de mensen die fan zijn van het nieuws, voor de mensen die fan zijn van herhaling, en voor de mensen die fan zijn van stiptijd, voor die laatste, je hebt een hele zwaar met mijn programma, want ik ben echt lekker stipt altijd. Maar ja, dat is natuurlijk raar, hè? 7:08 het journaal. Dus we gaan het wel even gewoon opnaam. Henny, gewoon even normaal doen, hè?
1: Ja,
0: gewoon even. Dus bij deze even is het goed voor de reclameinkomsten ook.
2: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
11: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
10: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
11: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
10: Davide Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren. Roulette
14: FM. Het wordt heel erg leuk vandaag. Pak er een stoel bij.

De Fratellis met Chelsea Dagger hier op Roulette FM. Ja, zo kan je dus ook je donderdagavond beginnen. Ja, en voor de mensen die een déjà vu gevoel hebben, ik kan het me voorstellen. We zaten even gezellig te onderhouden, Henny van het Geluid en ik. Hij is weer terug. Dat gaan we zo nog even goed introduceren. Maar Henny zegt, moet je niet even op de tijd letten? Daar heeft hij op zich een punt. Maar ik zat safe. Maar we keken en blijkbaar was het nieuws van 7 uur al om 8 voor 7 of zo. Dat is ongekend. Dubbele reclame ook. Dus ik verwacht nu ook dat we dubbel uitbetaald krijgen, Henny. Ja, maar 2 keer 0 is nog steeds 0, hè? Au. Dus ja. Goed, dus. Maar voor het geval je het nog niet door hebt, welkom bij de 132e uitzending van Lokaal Kabaal. Het programma voor lokale artiesten, dubbele muziekuitzendingen, nieuwsuitzendingen en jou natuurlijk. En hier hoor je veel over jouw lokale muziekartiest van henzelf, in de vorm van interviews, in de vorm van live muziek. Je hoort ook waar je heen moet voor dat lokale talent buiten dit programma om. Hè? Lekker blijven zitten. Het is ook hemelvaart. Dus ik bedoel, mogelijk heb je een vrijdag. En in dat geval heb je misschien niet zoveel gedaan. Of misschien ben je wel bezig geweest omdat het je vrijdag is. In dat geval, dan heb je het wel verdiend om eventjes lekker te genieten van goede muziek. Misschien heb je wel moeten werken. Dan heb je het ook verdiend om even fijne muziek erin te krijgen. Ja, en misschien heb je gewoon helemaal niks gedaan. Heb je geen vrije dag, heb je geen werk, heb je geen idee. En heb je gewoon geen fluit uitgevoerd. Nou, in dat geval hou dat gewoon vol en blijf lekker muziek luisteren. Zo werkt dat. En hier hoor je dus allerlei lokale muziek. Ook de nieuwste muziek van lokale bodem hier in de regio. Ja, en wil je iets delen met mij, zoals wat je vindt van twee keer het nieuws achter elkaar horen, dan kan dat. Je kan rechtstreeks hier in de studio komen. Ik ga de lijn even openzetten, joh, want dan kunnen mensen even appen. Dat is via diverse socials dat je contact kan opnemen, waaronder dus WhatsApp. Dat kan onder andere op het nummer 06-1614-3680. Kan je nu een bericht sturen. Lijn staan wagenwijd open voor je. En we zitten ook op allerlei andere socials met Roulette FM. Facebook, Insta, X, Blue Sky. Ik heb het een tijd lang voor Blue Ski uitgemaakt. Ik had echt geen idee. Weet ik veel, joh. Je kan overal een bericht achterlaten. Alleen als je het op Blue Sky doet, dan ga ik echt absoluut niet nakijken. Gaan we weg met die socials. Raar dingen ook, Blue Sky. Dus de rest is allemaal wel goed. En als je naar YouTube gaat, dan kan je de livestream volgen. Die is nog niet aan. Gaan we wel aanslingeren. We waren even van slag dat het nieuws zo plompvloren al binnenkwam zitten. Maar als je straks naar YouTube gaat en je typt in de zoekbalk in Roulette FM. Helemaal aan elkaar geschreven. Dan vind je de stream onder de Roulette FM account. En die komt dan als eerste boven drijven als je het zo opzoekt. En ook Lokaal Kabaal zit op allerlei socials. We zitten op Facebook. Daar krijg je een leuk inkijkje in studio. Ik moet wel eerlijk zeggen, we lopen aardig achter met de content. Dat is helemaal geen probleem natuurlijk. Er staat niet zo heel veel. Het is allemaal oud. Bingo kaart staat er nog op. Oude bingo kaart. Gaan we wel wat aan doen. Ooit. Dat hoop ik al heel lang. Gaat ooit goed komen. Jawel. We zitten niet alleen Facebook. Ook op Instagram. Precies. @rfm_lokaal_kabaal. Dat is beter onderhouden, kan ik zeggen. Daar staat veel meer op wat dat betreft. Ja, en we zitten op allerlei socials. Maar met het programma tenminste. Ik zit ook zelf als DJ op X. De buurtvriendelijke DJ. Daar kan je terecht. En als je een beetje moeite hebt met dat zoeken. Je schrijft het gewoon zoals je zegt. Precies. Gewoon doen. Lekker een berichtje sturen. Vinden Henny en ik leuk. Ja, en hij is weer terug. Hij is lang afwezig geweest. Hij is degene die altijd ervoor zorgt dat het geluid goed is. Ik weet niet of hij de boel gesaboteerd heeft meteen bij binnenkomst. Dat hij zegt, nou, ik zet hem even aan het werk. Even dubbel nieuws. Maar hij is in ieder geval hier. Henny van het Geluid. Hij zorgt dat we qua geluid lekker klinken. Hij heeft zijn hand spreekwoordelijk in het geluid. Hij heeft zijn hand ook wel eens figuurlijk in iets anders. Maar daar kan ik echt niks over zeggen in de uitzending. Dat mag niet op de radio. Henny, lekker terug, hè? Lekker terug. Heel goed. Dus goed. Dit is een uitzending met... het is nogal een verschuiving in het programma. Daar zal je zelf waarschijnlijk weinig van merken. Tenminste, dat hoop ik niet. Toch? Nee, volgens mij niet. Wie hebben we te gast? Nou, Surf is de gast. Heb je al een keertje eerder kunnen horen. Maar dat was toen als deel van eigenlijk een special. Toen konden we maar heel kort eventjes met ze praten. En dat is echt wel jammer. Dus tijd om eventjes goed kennis met elkaar te maken.
Ja, en dit uur gaan jij en ik ook nog eens eventjes kijken wat er allemaal in de regio te doen is qua open podia. Ja, het is wel hemelvaart, maar ja... Er is nog steeds allemaal dingen te doen. Dat is ook een beetje richting de vakantie en dergelijke. Ze zijn wel wat spaarzamer. Maar daardoor is mijn hulp voor jou is denk ik wel gewenst. Dan weet je tenminste waar je heen moet. Straks weer twee lokale artiesten van lokale bodem. Ja, ik zit echt in goede dubbele dingen. Maar eerst, Taste It, Jack Buck, ex-Earcatcher.

0: Rolling Stones, In the Stars, onze nieuwe earcatch hier op Roulette FM. En wat een aankondiging, hè? We hebben gewoon Mick Jagger geregeld hier. Dat is ongekend. Echt, die Julian, dat is echt toch een man van de sterren ook, hè? Hij weet iedereen te strikken. Om even nog extra toevoegingen voor de earcatcher. En iedere zaterdagochtend hoor je Julian zelf tussen 9 en 11 met het programma Opstaan met Julian. Tenminste, ja, ik zeg hoor je Julian, maar je weet het nooit helemaal zeker, hè, met die jongen. Soms dan is hij wel eens afwezig, dan stuurt hij iemand anders. Dus als je nou wil weten wat de nieuwe earcatcher is van de aankomende week, als eerste wil weten welke earcatcher dat is. En als je wil weten wie Opstaan met Julian presenteert, dan moet je even zaterdagochtend tussen 9 en 11 luisteren. Zo is hartstikke leuk programma natuurlijk om te luisteren. Dus, we zijn niet alleen de plek waar je de Stones weer in actie hoort. Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de beeld. Beeldhoven, Utrecht,
1: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westbroek, Zeist, Soest, Amersfoort, Houten en Amstelken.
0: Ja, dat is toch ongekend. Dit is dé plek waar je lokale artiesten het eerst hoort. Zo ongekend nieuw talent als echt van die veteranen, van die doorgewinterde figuren. Die je kent, die je heel goed kent, die al succes hebben gehad. En ineens misschien uit het oog verloren. Misschien weet je het niet meer en denk je, oh ja, hoe zat het daar ook mee? Of misschien wil je graag weten, hey, hoe zit het daarmee? Wij zitten er bovenop, dames die artiesten ook zo zwaar. En ook vandaag weer laat ik je kennis maken met twee lokale artiesten. En deze keer, ik heb de afgelopen twee edities, het zit bijna in mijn systeem, ik heb naar aanleiding van Record Store Day artiesten uitgelicht. Want ja, het is ook wel weer een leuke dag om kennis te maken met lokaal talent. En trouwens, er waren ook grote namen van lokale bodem aanwezig op diverse plekken waar optredens waren. Maar dat hebben we achtergelaten. Ik zou het nog een keer een rondje kunnen doen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik denk dat ik dan het hele Record Store Day een beetje er buiten laat, zeg maar. Maar vandaag niet. Vandaag heb ik twee zangeressen die eigenlijk heel breed zijn in hun activiteiten. Dus ze zijn niet eigenlijk alleen zangeressen. Ze zijn op allerlei manieren creabea. Ze komen allebei van dezelfde roots Utrecht. En ze komen allebei uit hetzelfde genre. De een hoor je straks en de ander hoor je nu. Ja, zo zit dat. Degene die ik je zo laat kennismaken, muzikaal gezien, is Lilian Hak. Jazzzangeres. Tenminste, ja, ik weet eigenlijk niet. Misschien doe ik er wel een beetje tekort met alleen zangeres zeggen. Want zij kan echt ontzettend veel. Ze componeert heel veel. Ze produceert heel veel. En eigenlijk ook niet eens alleen in jazz. Ze is ook heel erg elektronisch bezig. Ze doet heel veel met hele symfonieën maken. Zij kan eigenlijk heel veel dingen ook inspelen. Hele arrangementen doet zij zelf. Wat dat betreft is ze een muzikale duizendpoot. En dan doet ze dus niet eens alleen muziek. Ze heeft wat dat betreft ook al wel de nodige ervaring en de nodige verdiensten. En landelijk eigenlijk ook wel hier en daar bekend. Zeker als je een beetje van jazz houdt. In 2003 deed ze nog een hele aparte voorstelling ook. Wat dat betreft geeft het ook aan welke kant je allemaal met erop kan. Want toen werkte ze ook samen met een Berlijns electro-DJ, DJ Ramshaya. Ja, je zal er maar van zijn. Maar vanavond laat ik je kennis maken met iets uit de recenter muziek. God, wat zit ik er lekker in hier, jongens. Vandaag laat ik je kennis maken met iets uit de recente werk. En het is ook een beetje een plaatje dat ik denk, het past ook wel een beetje bij het weer. Of het is misschien anders een goed voornemen. Lilian Hak, hier is ze met Sunny Day. Als het alleen maar

0: sunny day.
1: Is that how you say local cabal? Local cabal is the name of your show? What the hell does that mean? It's not very musical.
2: Lokaal Kabaal. Tot 9 uur. Jordi van Angeren. Roulette FM Agenda.
3: Circus Up strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis Kids Fun Zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent donderdag tot en met zondag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park. De entreeprijs is €19,50. De reeks van bluegrass tot barok wordt afgesloten met de muziek van morgen. Luister naar de meest getalenteerde ensembles van de Kamermuziekafdeling van het Utrecht Conservatorium. Masterstudenten brengen een afwisselend programma, vertellen over de stukken en hun passie voor hun instrument. Er klinkt onder andere Beethoven's strijkkwartet nummer 10, Ernest Chasson en muziek van Philip Glass. Het concert begint vrijdag om 8 uur in de Woudkapelle aan de Beethovenlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €25. Max van den Burg is terug met een gloednieuwe theatershow. Een imitatiebondgezelschap wordt tot leven gebracht, vol hilarische types en meesterlijke imitaties.

0: Little Love. Judith Nijland hier op Roulette FM. Zij is die andere jazzzangeres uit Utrecht. Nou ja, uit Utrecht, dat is wel een beetje heel makkelijk en kort door de bocht natuurlijk. Ze heeft meer roots in, Twente. En dit is de slechtste, meest beroerde Achterhoek-imitatie ooit trouwens. Ondertussen wordt er keihard uitgelachen hier. Snap ik ook wel. Maar ze heeft eigenlijk op diverse plekken in Nederland gewoond. En ze heeft de roots dus in Utrecht of in Twente zitten. Ze heeft in Amsterdam een muziekopleiding genoten. In het mooie Leiden. Ik kan het alleen maar goedkeuren. Ik woon daar namelijk. Maar ze werkt ook in Utrecht. Dus er is wel een soort van lokale connectie, zeg maar, met haar. Ja, en zij heeft ook ze doet allerlei dingen. Net zoals de voorgaande Lilian Hak. Doet ze allerlei dingen in brede opzin. Ze maakt eigen composities. Ze is heel erg betrokken in de arrangementen maken. Maakt in dat opzicht een hele brede opzicht muziek en jazzmuziek. Maar ik vind het ook wel leuk wat zij doet met jazzmuziek. Want zij heeft sinds kort heeft ze in ieder geval wel iets uitgebracht. A jazz tribute to ABBA. En in dat opzicht, misschien is het een gemiste kans, maar we hadden Sunny Day. En we hadden ook A Summer Night City kunnen doen. Want dat is een nummer van ABBA waar een soort van jazzversie van heeft gemaakt. En dat klinkt dan weer zo.
1: Het is de gemiste kans dat ik deze eigenlijk

0: Can't resist. Nou, nee, toch wel. Maar goed, zij maakt dus ook, ik zeg trouwens sinds kort, maar dit album komt uit 2016, dus zo nieuw is het nou ook weer niet. Maar het is op zich wat recenter in haar oeuvre. Ze maakt ook een beetje Latin-achtige jazzmuziek, dus ze gaat ook alle kanten op met die jazz. Waarschijnlijk komt dat vanwege de brede aanleg ook van muziek. Nou goed, ben jij een muzikant of ken je er eentje en hoor je die hier nog niet in dit programma en helemaal niet op de zender? Dan kom ik graag in contact met jou. Mail dan eventjes naar Jordi. van.anger@online.nl. Je kan ook de studio mailen. studio@roulettefm.nl. Dan komt het ook op zich wel goed. Maar handiger is nog gewoon je directe link naar mij te openen via de mail. Je kan ook de socials raadplegen. Dan komt het ook allemaal wel goed op zich. En wie weet ben jij dan hier te horen. Of de persoon die je in gedachten hebt. Ja, en dan zou je ook niet de eerste zijn. En dan gaan we naar het Open Mic Overzicht. Zoals dat door de stem van de zender is verwoord.
1: Het Open Mic Overzicht.
0: Dat is niet te geloven. Kost nog moeite gespaard om dingen in te spreken. En dan krijg je dit. Goed. Maar het is wel catchy. Open Mic Overzicht. We gaan hier nog een keertje aan werken. Er zijn veel sessies hier in de omgeving waar open podia worden gebestuurd, zeg maar. En dat is echt dé plek om lokale talenten tegen te komen. Trouwens niet alleen lokaal, het is überhaupt een plek om leuk met artiesten kennis te maken. En het hoeft ook niet eens jonge artiesten te zijn. Het kunnen ook gewoon zeer ervaren artiesten zijn die bijvoorbeeld een project hebben wat ze willen uitproberen. Het is in ieder geval een hele leuke plek om van muziek te genieten. Vaak is het gratis en het is dus echt soms ook nog wel eens heel intiem. En je eerste kans soms ook om bepaalde muziek te horen. En er zijn nogal veel van dat soort sessies hier in de regio. En inmiddels iedere week laten we je kennis maken met welke sessies er allemaal zijn. En de host geeft ons informatie terug. Zoals vanavond bijvoorbeeld. Iedere donderdagavond. Het is zo onhandig zo tijdens het programma. Maar het is er wel. Het open podium in Café Averrechts in Utrecht. Onder leiding van de godfather van open mics, Eric Kearns. Hij leidt het. Hij is ook degene die het muzikaal aftrapt. En ook vanavond is het weer aanwezig. Gelukkig, hij is weer beter. Hij was een beetje ziekjes. Dus, maar hij is ook vanavond weer aanwezig. En ook volgende week donderdag is het weer. Het is altijd eigenlijk, zelfs gedurende de feestdagen. Want vergeet niet, het is hemelvaart. Niet alles gaat door. Maar wel dit van vanavond. En volgende week is het er ook gewoon weer. Wat er is, dat weten we nog niet. Want dat wordt nog voorgeprogrammeerd. Mensen stromen nog binnen. Of, vanaf 8 uur dan kunnen mensen zich aanmelden. Om 9 uur is het lijstje compleet. Volgende week ga ik je het in ieder geval vertellen. Krijg ik het nog eerder te horen van Eric. Dan hoor je het tijdens de uitzending nog in het 2 uur. Maar ik kan je wel vertellen. Vorige week nog was Eric dus zelf degene die opende. En verder hadden ze aantal nieuwe artiesten. We hebben alleen de voornaam Gijs, Henry, Eveline, Olaf, Ben. Het zouden ook de verloren kinderen van geluidsman Henny kunnen zijn. Dan gaan we naar... zo zou het ook kunnen. Henny, je hebt geen geheimen, toch?
2: Nee.
0: Oké. Nee, dat gaat goed. In Tivoli is ook iedere donderdag een mooie open podium op de Rabo Open Stage. Iedere donderdag is dat, net zoals eigenlijk dit overzicht, vroeger was het om de week en nu is het iedere donderdag, de Ultra Jazz Jam Sessies. En er wordt afgewisseld tussen Kika Sprangers en Bob Roos. Twee lokale jazzhelden. En vanavond is Kika Sprangers weer aan de beurt en volgende week dus ook blijkbaar. Meestal wisselen ze af. Maar laatst was Bob Roos 2 keer op een rij aan de beurt. En nu is het Kika waarschijnlijk. Dus ik denk dat ze een vakantietje probeerden te plannen. Verder ook nog tussen die sessies door is er op vrijdag 15 mei, dus morgen van 11:30 tot 11:30, Eline Marleen Verkuil, ook al een lokale held. En op zondag 17 mei is er van... ik heb hier van 11:30 tot 11:30, maar dat is nog een typfoutje. Het is ochtends. Ik geloof om 9:50. Is het Ruka String Quartet. En dat is een samenstelling van artiesten met roots internationaal. Maar die hier aan de HKU samenkwamen. Het is dus een speciale versie van de Rabo Open Stage Klassiek. Die zondag waar je kan luisteren. 21 mei, dat is ook om de week, is er weer op de woensdag van 8 uur tot 10:50 de Intimate Sessions. En dan proberen ze in principe 3 singer-songwriters bij elkaar te brengen die ook een beetje een overlap hebben. Soms dan redden ze het per maar 2. Aanstaande woensdag is het weer een drietal. Rihanna, Danny van der Wielen, beide geen lokale artiesten in principe. Maar wel Lucia Mai. En zodra die muziek ter beschikking hebt, zou die ook wel eens een keer mooi als jazzartiest aan bod komen. Want zij maakt dus ook hele fijne jazzmuziek. En verder nog in de toekomst, op 22 mei, vrijdag van 3 tot 4, Ellen Lauries op de Tivoli Vredenburg Open Stage. Dus sinds kort maakt ze daar weer gebruik van. Het is een tijdje weg geweest, maar het is weer terug. Ook morgen, vrijdag 15 mei dus, van 7:15 in het Stadsklooster in Utrecht, het open podium. Dus om 7:15 dat is een surprise act en daarna is het reguliere programma. Dan moet je van tevoren wel voor aanmelden, dat is 2 weken vooraf. Dus als je artiest bent, kan je alleen voor de sessie in juni weer aanmelden. Die in mei is helemaal vastgelegd. En in het Oude Pothuis is iedere zondag weer een open mic. Dus ook weer aanstaande zondag 17 mei onder leiding van Erik Kunst. En 10 mei was die er ook. Toen was het rustig, begreep ik van Erik. Dus mocht je het nou leuk vinden als artiest om deel te nemen. Het is een hele leuke plek, ook het Oude Pothuis. En het is een hele mooie akoestiek. Dus meld je dan eventueel aan. Wie dat in ieder geval deden was Frans Montvoort en Jordan. Samen met Erik zelf. En aangezien ze wat minder artiesten hadden. Hebben ze ook mooie sessies en duetten samen gedaan. Dan gaan we naar Houten. Theater aan de Slinger specifiek. Daar is het open podium van Houten. Dat is, de ene week is het op maandag, de andere week op woensdags. En voor aankomende week is dat weer aanstaande maandag 18 mei. En het is onder andere met Josh. Hij was hier een tijdje terug in de studio. Verder is er ook nog Gert van Schaik, Joost Wesley en Imme met cabaret. En er is nog een cabaret duo in de vorm van Reinier en Tom. Plan B is er ook aanwezig voor muziek. En tenslotte Dirk Hooyer. Dan hebben we op de woensdag weer de open mic van de Moira. Dat is een van de laatste, want ergens richting het einde van mei dan stoppen ze. Dus ik sprak Ivo van de week nog. Hij zegt, ja, het is mogelijk de laatste. Als het de laatste is, laat ik je natuurlijk weten. Maar gisteren in ieder geval was er eentje en volgende week is er weer eentje. Ik vertel je later nog wat daar was. Eerst gaan we eventjes een plaatje hoor. Eline Marleen Verkuil noemde ik net al voor de Rabo Open Stage. En je hoort er ook hier met Put It In A Song van een nieuwe album hier op Roulette FM.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Bunnik en Utrechtse Heuvelrug gaan aan kop in de tussenstand in Zuidoost-Utrecht voor het NK Tegelwippen. Bunnik is te vinden op plek 9 bij de kleine gemeente, Utrechtse Heuvelrug op 10 bij de middelgrote gemeente. Zeist is in de tussenstand te vinden op plek 15 en Wijk bij Duurstede op 21. De Bilt is op plek 58 een echte achterblijver. In deze gemeente zijn tot nu toe slechts 6 tegels op 1000 inwoners uit de grond gehaald. Terwijl dat er in Utrechtse Heuvelrug al 86 zijn en in Bunnik maar liefst 146. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeenten zoveel mogelijk tegels en andere verharding verwijderen en vervangen door plantenstruiken of ander groen. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober. Nu de levering van stroom onder druk is komen te staan, biedt de provincie Utrecht de gemeente een nieuwe handreiking. Daarmee moet het voor gemeenten mogelijk blijven om de plannen voor het verduurzamen van woningen door te zetten. De provincie wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten gebouwen anders worden verwarmd, wat de vraag naar elektriciteit verhoogt. Tegelijkertijd staat het elektriciteitsnet onder grote druk en is de beschikbare capaciteit beperkt. In de nieuwe handreiking netbewuste warmtetransitie staan concrete handvatten om bestaande woningen netbewust te verduurzamen zonder het elektriciteitsnet verder te overbelasten. Het gaat hierbij om isolatie, netbewuste warmteprogramma's en wijkaanpakken. Automobilisten kunnen met een speciale spaarpaal geld inzamelen voor 2 goede doelen in Leersum. De paal staat langs de Rijksstraatweg N225 bij de werkzaamheden aan de fietspaden, waar tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. De spaarpaal moet automobilisten stimuleren zich aan de lagere snelheid te houden. Over ongeveer 3 weken is het totaalbedrag bekend. Het geld gaat naar de Stichting Speelplaatsen Leersum en naar Zorgcirkels, een initiatief voor meer sociale samenhang en omzien naar elkaar in Leersum. De fietsroute door Leersum gaat flink op de schop voor de aanleg van een doorfietsroute. Eerder dit voorjaar werd aan de noordkant van de provinciale weg gewerkt. Nu is de zuidkant aan de beurt. Het oude tegelpad maakt daar plaats voor een nieuw asfaltfietspad.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Gotcha met Kimbra en Somebody That I Used To Know. Er wordt eigenlijk altijd aangewakkerd dat dit altijd een one day fly is. Nou, heb Gotcha niet echt een enorme collectie aan hits. Maar de man heeft echt wel een hoop leuke muziek gemaakt. En er is één nummer in het bijzonder wat wel erg leuk is. Laat eens horen. Nee, we gaan het niet laten horen. We gaan naar andere leuke dingen. Maar zoek hem eens eventjes op je betere streamingsdiensten. Want er is echt wel meer dan alleen maar Somebody That I Used To Know. Maar het is wel zijn grootste hit. Ja, en dan gaan we naar de gast van vandaag. Eigenlijk hebben we ze al kennis kunnen maken tijdens de voorgaande Nieuwe Gein Heavy Special. Dat was toen 16 oktober. Tussentijd is er inmiddels een nieuwe geweest. Ze raakt niet in de war. Maar Nieuwe Gein Heavy 6... destijds. Toen waren zij een van de acts die werden opgediend op het menu van Nieuwe Gein Heavy 6. En vanavond serveer ik ze als de gastartiesten van vandaag. Ze voelen erbij al een beetje hangen. Ja, wat een service, hè, jongens.
1: Goed hoor.
0: Service hier in de studio.
1: Oh, man.
0: Alweer.
1: Hey,
0: welkom.
1: Hallo. Dankjewel.
0: Nou ja, het is wel een tijdje geleden. Want je waren toen met Nieuwe Gein Heavy hier. Als een van de bands die in de line-up stonden. En toen hebben we even kort met jullie gesproken.
1: Ja.
0: En toen zeiden we moeten nog een keer terugkomen. En daar is ook wel een goede gelegenheid voor. Daar gaan we het zeker over hebben. Maar even focussen op jullie. Voor de mensen die echt niet hebben opgelet. Surf. Vertel meer over wat Surf inhoudt als band. Hoe is het tot stand gekomen?
1: Nou, wij zijn tot stand gekomen op de studentenkamer van Otto. Ik was er niet als eerste bij, dus ik werd later pas gevraagd. Heel achteraf eigenlijk. Oh, ik ben Mark trouwens. Otto die had gewoon zin om een projectje te beginnen. Niks vasts. Hij dacht ook niet van, we gaan hier een heel ding van maken. We gaan gewoon even, ik wil gewoon wat muziek maken. En dan vind ik het wel best. En dat is uitgegroeid tot wat Surf nu is. Dus iets meer dan alleen maar
0: we gaan even
1: muziek maken en klaar.
0: Maar die samenstelling was dus, jij bent er later bijgekomen.
1: Ja, later is wel maar dus een paar weken hoor. Dus niet echt dat ik er pas een jaar of zo later bij kwam. Maar ik was wel een van de laatste
2: van
1: op dat moment.
2: Kwam, ja. De squid.
0: En is het, zijn de mensen ook nog weggegaan? Hoe was die oorspronkelijke samenstelling ten opzichte van wat dat nu is?
2: We hebben ondertussen een nieuwe vocalist. En onze bassist is er ook uit. Dus we zijn nu een four-piece.
0: Dat zeg je twijfelachtig.
2: Ja, het
0: hangt er nog een beetje op.
2: Het is altijd lastig om te verwoorden. Hè? Maar het is al een tijdje geleden alweer.
0: Ja.
2: Maar wij zijn nu sinds 3 jaar echt een four-piece. Waarbij we echt steady aan de weg aan het timmeren zijn, zeg maar.
1: Met een vrouwelijke vocalist in plaats van een mannelijke vocalist sinds 3 jaar. Dus,
0: ja. Ja, ik wou net gezegd, want dat is wel een van de dingen die het meest opviel. Daar volgens mij toen bij Nieuwe Gein Heavy er ook al even kort aangetipt. Jullie hebben in eerste instantie natuurlijk een mannelijke vocalist gehad, nu een vrouw. En dat is wel, ja, ik weet niet of het voor rock misschien des te meer en metal des te belangrijker misschien is, maar het is wel kenmerken een soort van voor je voorkomen ook.
1: Zeker.
0: Dat geluid.
1: Ja.
0: Het grootste voorbeeld is natuurlijk, dat is geen rock of metal, maar een beetje pop rock, Linkin Park.
1: Oh, 100%.
0: Met Chester heb je natuurlijk echt iconische zanger.
1: 100%.
0: Ja. Dus dat is ontzettend belangrijk. Die zijn trouwens ook geswitcht van man naar
1: vrouw. Ja, daar heb je een goede hier hoor. Ja, Linkin Park is mijn favoriete band alle tijden.
0: Wel vet toch, die zangeres?
1: Ja, het is wel anders, maar je moet het ook gewoon zien als wat anders. Je moet het niet gaan vergelijken.
0: Maar het is wel gelukt, vind ik.
1: Vind ik ook.
0: Goeie muziek.
1: Ja.
0: En het is best wel, ga er maar aan staan. En ik ben blij dat ze eigenlijk door zijn gegaan.
1: Oh, 100%. Ik ook.
0: Heel vet dat we daar nog een overlap hebben.
1: Ja.
0: Maar we focussen op jullie. Nieuwe zangeres.
1: Ja.
0: We gaan het in het tweede uur ook hebben over nieuwe muziek. Mm. Want er is een EP uit. Nou, dat is in principe voor de vaste luisteraars van het programma en van de zender niet ontgaan. Want die muziek hebben we laten horen. Ook onder andere bij de laatste Nieuwe Gein Heavy Special.
1: Ja.
0: Maar voordat we bij die muziek kwamen, eventjes, hoe is het verder ontwikkeld vanuit die studentenkamer met Surf?
1: Oh ja.
0: Wow. En dan heb ik het eigenlijk echt over die samenstelling die we nu hebben in de afgelopen jaren. Want er is best wel, die zijn best wel inderdaad als band gegroeid en best wel hard gegaan.
1: Ja.
2: Ja, klopt.
1: Ja,
0: neem ons even mee in vogelvlucht.
1: Als we echt kijken naar de laatste 3 jaar, want daarvoor ging het, vanuit die studentenkamer werd het gewoon steeds meer. We hadden een EP, op een gegeven moment gingen we werken aan een album. Dat ging gewoon, dat rolde wel gewoon lekker door. En toen stopte dus onze vocalisten mee. En toen zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe. En toen hebben we Cheyenne gevonden. En toen gingen we dus die switch van mannelijk naar vrouwelijk. Maar ik denk dat het met onze muziek wel anders is. Omdat we iets minder leunen op echt zang. En we iets meer, vooral meer neigen naar de screams, naar de grunts, naar dat soort dingen. En daar heb je per persoon sowieso al best wel wat variatie in. Maar soms dan luister ik naar een band en dan denk ik ineens later van, oh, dan zie ik de foto en denk, oh, dat was een vrouw. Of andersom, oh, dat was een man. Was heel hoog, maar het was een man. Oké. Dus ik denk dat het daarin dat wij, dat het niet zo heel veel uitmaakt met die switch.
2: Nee.
1: Maar in de laatste 3 jaar, Shien die kan dus ook zingen. Ze kan niet alleen maar schreeuwen. En daar hebben we dus ook zeker gebruik van gemaakt in de nieuwe muziek. Dus dat is ook voor ons een nieuwe ontwikkeling. En was ook echt iets om uit te zoeken van, oké, gaan we dit überhaupt gebruiken in onze muziek? En op welke manier en in welke hoeveelheid? En slaat dat aan? Want dan hoor je wel ineens heel erg goed van, ah ja, ze hebben wel echt die switch gemaakt van man naar vrouw. Maar ja, wij dachten ook van, we willen gewoon een goede vocalist. En die hebben we zeker gevonden met Shien. Dus of het nou man, vrouw, onzijdig, maakt allemaal niet uit. Zolang het een goede vocalist is, dan was het voor ons best. En dat is gelukt.
0: Wat je ook al zei, het is in jullie muziek. Door, misschien ook wel door de structuur die in de nummers zit. Die wisseling in tempo's. En heb je ook, denk ik, dat er veel meer diepgang zit misschien in de nummers bij jullie?
1: Ja.
0: Is dat waardoor je niet zo leunt op de vocalen?
1: Ja,
0: hoe was dat? Was dat ook iets wat je meegenomen met haar ook? Of was dat in de 3 jaar ervoor? Of zeg maar in de 3 jaar, ten opzichte van de 3 jaar die je nu hebt. Was dat voorheen ook al zo?
1: Ja, dat was wel ongeveer hetzelfde, denk ik.
0: Die stijl, die ontwikkeling, die sound was er eigenlijk al vrij snel.
1: Ja, ja. En dat komt eigenlijk allemaal door Otto, onze andere gitarist. En tevens ook muziekschrijver, tekstenschrijver. Het begint bij Otto, ja.
2: Dit is ook altijd zijn project geweest. En hij heeft ons een soort van uitgenodigd om deel te maken van dit project.
1: Ja.
2: En wij zijn gewoon een beetje blijven hangen daarin.
1: Ja.
0: Hoe is het dan verder bij het produceren van muziek? Want dan Otto is degene die het dan aanslingert, die het aandrijft, zeg maar. Hoe is dan bij het maken van de muziek de interactie tussen jullie en Otto verder?
1: Nou, om even een inkijk te geven in onze keuken. Want we hadden het net al zo lekker over serveren. En,
0: goed hè. Geert Ekdom is er niks bij.
1: Otto die komt eigenlijk gewoon met het basisrecept. En die gooit wat muziek de gemeenschappelijke cloud in. En dan luisteren wij ernaar en dan zeggen we van oké, dit moet zo, dit moet zo, dit is te lang, dit is te kort, dit is heel vet, dit moeten we houden, hier moeten we op verder gaan. En vaak komt hij dan ook met de teksten. En Shien komt ook nu steeds meer met teksten, dus dat wordt wat meer een gezamenlijk, steeds meer iets wat we gezamenlijk doen. Maar wij zijn wel een beetje zo van oké, het is heel leuk wat we hebben, maar we kunnen daar zus en zo veranderen en dit en dat. Dus wij doen dan een beetje de final touches totdat we denken van oké, dit is het nummer, zo is het klaar. Wij chippen zo een beetje weg aan het standbeeld wat het uiteindelijk moet worden.
0: Dus de opzet komt van Otto.
1: Ja.
0: En jullie feilen dan bij, zeg maar.
1: Precies, ja.
0: En is die opzet, heeft die altijd dezelfde start, zeg maar? Begint dat bij een riffje altijd? Begint dat bij een stuk, een zin, lyrisch gezien? Of waar is het startpunt voor Otto?
2: Ja, hij werkt ook heel vaak uit thema's. Want voor ons zijn de onderwerpen waar we over schrijven ook heel erg belangrijk. En voor Otto al helemaal. Heel groot thema daarvan is depressie. Dus hij schrijft heel vaak over zijn eigen depressie. En dat is vaak een springplank om voor hem nummers te schrijven. En ook andere problemen in de wereld bijvoorbeeld. Hij bindt zichzelf niet echt vast aan een bepaald soort format of zo. Maar hij kijkt gewoon wat hij voelt, wat hij interessant vindt. En daar bouwt hij op. En daar kunnen wij dan ons eigen ding weer aan toevoegen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik wil hier nog veel meer over horen. En dat gaan we ook zeker een 2 uur doen. We gaan eerst eventjes met jullie mijn nieuwe EP uit.
1: Yes.
0: Daar gaan we die 2 uur ook veel meer over hebben. Zero Sum, 5 nummers, schoon aan de haak.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar Pendulum Blade. En in 2 uur horen we meer van jullie.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
12: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze mannen, de Middelburg, opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
11: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
13: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van af staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
11: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
14: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.
16: Roulette FM. Het is onze hypothese dat ze hier geil van worden, inderdaad. We'll be right back.
15: In de beeld hebben ze Roulette FM. Als je daar het geluid niet raadt, word je doodgeschoten.

0: net van die dingen. Ja,
1: en nu weet de luisteraar het ook. Maar dat is goed om te weten hoor. We komen straks bij ze hoor, Surf. Blijf hangen voor ze. En je hoorde net Room 5 met Oliver Cheatham met Make Love. Het is echt een oud plaatje, al heel lang niet meer gehoord. Echt heel veel zin, ook een beetje zomers. Zonder dat letterlijk summer wordt genoemd. Hoeft ook niet altijd. Maar het is ook al een behoorlijk oud plaatje. Toen was ik nog een kleine Jordi, kleiner dan ik nu ben. Het is ongekend, je kan je bijna niet voorstellen. Henny van het Geluid zit met kaart uit. Henny van het Geluid trouwens, hij is terug. Ik heb nog niet de YouTube gestart, hè? Is dat een probleem, denk je? Nee. Dan gaan we dat misschien nog een keer doen. Waarschijnlijk werkt het wel zonder geluid. Dus je kan er een beeld bij hebben, maar daar houdt het dan ook bij op. En mocht je net pas inschakelen, schakelen ze wat eerder in. We zijn echt al minder 70 minuten bezig. Alles gemist. Maar er komt nog wel wat aan. Dus blijf lekker zitten. Leun achter, het is ook hemelvaart. Dus waar wil je heen? Beter blijf je lekker voor de radio staan. En het is warm in je studio, joh. Ik weet niet hoe het buiten is. Buiten warm?
0: Een stuk warmer in je studio dan buiten.
1: Stuk warmer in de studio dan buiten. Jullie kwamen net van buiten.
0: Ja.
1: Dat viel wel mee. Oké. Maar hier is het warm. Dus voor ons geldt, doe alles uit behalve de radio. We gaan straks nog naar Surf luisteren, maar eerst, ja, het is gebruikelijk natuurlijk op dit plek in het tweede uur, mijn verslavende plaat. Dit is de plaat die ik altijd als eerste luister als ik muziek opzet, de plaat die ik het liefst hoor. En als ik hem nog gehoord heb, dan wil ik hem nog een keer horen. Ja, en nog een keer, want heeft een verslavende werking. Ja, Henny zit goed in de klikjes vandaag. En dat is sinds een aantal weken Alice Merton met Ignorance is Bliss. Een van de releases van het album wat een paar weken geleden is uitgekomen. Ik moet heel eerlijk bekennen, tussen jou en mij, ik heb het hele album nog niet helemaal gehoord. Maar ik claim toch dat dit de favoriete release is, of de favoriete nummer is van dat album. Ignorance is Bliss hoor je nu op Roulette FM, mijn verslavende plaat.
2: De verslavende plaat.

0: Alice Merton. Oh, oh, die drijft straks.
1: De verslavende plaat.
0: Precies, die bedoelde ik. Heel goed. Ja, het is live, maar daar hoor je niks van. Knippen we er gewoon uit. Ondertussen hebben we ze nog niet afgeserveerd. En daarom zijn ze nog steeds hier. De fansurf.
2: Ondertussen krijgt er veel grappen te maken over die naam ook. Het is, we hebben niet zo goed gekozen, denk ik.
0: Nee. Ja, op zich kan je ook zeggen, ik doe er mijn voordeel mee. Met, ja,
2: is het surf met S-U-R-F? Of
3: ja, ik kan
2: is
3: het niet vinden.
0: Echt? Die komen mensen daarmee?
2: Ja.
0: Ik heb, god, dan moet ik. Er was ook. Oh ja, de band, jazzband, fusionband, Sloep. dat spel je als. Het is S-L-O-O. Dus Engelse van Sloepje. Oh. Dus oh, ja, S-L-O-O-P. Die krijgen dus heel vaak. En dan is hier, ze zijn er. Sloops!
2: Ik dacht aan Sloep als in een boot.
0: Ja, dat is het ook. Maar het is dan Engels. Oh, en dan is het S-L-O-O-P. Ja. Maar dan zien mensen het staan en zeggen ze Sloops.
2: Sloop, ja. Ja,
0: het kan. Ik bedoel, het is helemaal niet erg dat je die link legt. Maar ik bedoel, dat het is wel een rare bandnaam misschien. Zeker, ik bedoel, ja.
2: In Nederland. Metalband
0: misschien Sloops. Het klinkt ook raar trouwens. Dan zou het Sloop moeten zijn.
2: Je hebt ook Hater als metalband. Dus dan kan Sloop kan ook wel, toch?
0: Je hebt ook slopen. Hater van het programma trouwens. Maar dat is weer wat anders. Goed, laat het over. We hebben veel belangrijke dingen toe. Zero Sum. De EP die uit is. We hebben al muziek ervan laten horen. Severance is een van de eerste plaatjes die we lieten horen toen die uitkwam. Vertel even, hoe is dit tot stand gekomen specifiek? Want we hadden het eerder al gehad over dat Otto werkt aan de hand van thema's. Mm-hmm. Hoe is dat van toepassing hier bij Zero Sum?
2: Een stuk minder.
0: Ja.
2: wat meer experimenteel geweest. Vooral zoeken welke kant gaan we op. Wat kunnen we met Shein doen? Wat vinden we leuk om te doen? Wat slaat aan ook? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. We kunnen wel. Kijk, we maken ten eerste muziek voor onszelf. Maar als het niet aanslaat en het valt in een zwart gat wanneer we het releasen. Dan is het ook een beetje zo van ja. Dan hebben we heel veel moeite in iets gestopt wat dan niet tot uiting komt.
0: Wat sloeg niet aan? Wat is er afgevallen?
2: Nou, tot nu toe, ja, misschien wat als je een LP dropt in plaats van een EP, dat je dan wel wat nummers hebt waarvan je merkt van, oh ja, die doet het iets minder goed dan de andere 9, 10 nummers. Dus daar heb je altijd wel iets tussen zitten.
0: Oh, bedoel je dat? Bedoel je dat er bepaalde nummers die je nog niet hebben uitgebracht?
2: Nee. Meer nummers waarvan je dan merkt met streaming of wanneer je hem live speelt.
0: Op de EP
2: speelt.
0: Zero Sum.
2: Op de EP slaat alles eigenlijk wel goed aan, vind ik.
3: Dat doet wel, ja.
0: Jullie hebben ook een LP uitgebracht en daar is...
2: Ja, dat is die oude, maar daar praten we niet over.
0: Oké. Okay.
2: Nee, maar was het vooral een soort van... Dit is deze EP... is voor ons meer een weg naar het vervolg van Surf. Van wat gaan we hierna doen? En dat is een beetje... Dat merk je ook in... het zijn 5 nummers, maar ze zijn best wel verschillend allemaal. Er zitten wat verschillende invloeden in. Van hardcore, metal, black metal. Clean zang, geschreeuw, geblair. Heel veel chaos. En soms weer wat juist meer recht toe recht aan. Dus dat waren we een beetje aan het uitzoeken. Van wat vinden wij... leuk om te maken, wat slaat aan en welke kant willen we hierna op? En Zero Sum is daardoor niet echt thema gebaseerd, maar juist meer van alles.
0: Muzikale, artistieke tests en experimenten, zeg
2: precies,
0: maar.
2: Ja.
0: Ook wel grappig dan om het uit te brengen. Want wat is dan? Je kan natuurlijk zeggen, we proberen dat met het soundchecken in een geluidsstudio, kijken wat eruit komt en. Weet je, dat is leuk voor ons. Zetten we in de vitrine en dat is leuk om te hebben. Maar jullie hebben het uitgebracht. Wat is uiteindelijk de reden geweest dat je zegt van nou, dit is experimenteel. Dit is een fase naar iets anders ook. Waarom?
2: Ja, ik denk
3: omdat Shein natuurlijk ook bij de band kwam in 2023.
2: 23, ja.
3: Dus we wilden eigenlijk zo snel mogelijk iets hebben met Shein erop. Want toen was ook net eigenlijk de plaat ook
0: een
3: beetje
0: hele EP, zeg maar. Ja, in plaats van, want er waren natuurlijk al een aantal jaren losse nummers.
2: Ja,
3: en een plaat en een vorige EP ook nog en wat losse singeltjes. Maar allemaal met de oude vocalist. Dus als mensen dan Surf zoeken, dan horen ze dus eigenlijk het oude werk wat niet meer zo relevant is. Want zo klinken we eigenlijk niet meer.
2: Ja.
3: Dus dat was voor ons heel belangrijk om eigenlijk zo snel mogelijk iets te maken. Echt een product, fysiek, waar Shein gewoon op staat.
2: Ja.
3: En dat wij kunnen laten zien, oké, dit is de nieuwe Surf. Dit is een beetje hoe wij... te werk gaan en dit vanaf dit punt gaan we verder.
2: Ja, en ook gewoon mensen meenemen in een soort van dat die reis naar wat we hierna gaan doen, dat vonden wij ook wel een mooie gedachte goed. En we zijn gewoon, in essentie zijn het wel gewoon allemaal surfnummers. Dus het is niet dat er echt nummers tussen zitten waarvan je denkt van, dit is heel raar. Hoezo is dit ineens een soort van shoegaze indie rock of zo? Maar het zijn wel gewoon echt 5 surfnummers. Alleen wel een beetje, sommige gaan wat meer de extreme opzoeken dan andere maar
0: in,
2: van die
0: in dat
2: nummers.
0: Op dat opzicht is er niet echt iets afgevallen bij Zero Sum, bij de maak van Zero Sum. Dingen die niet werkt of experimenten die niet de verwachting hadden of niet overeenkwamen met de verwachting die je had.
2: Nou, we hebben altijd wel wat nummers of delen van nummers waar we dan van zeggen van, nou, dit gaat hem gewoon niet worden.
0: Ja.
2: Maar die zijn in dit geval best wel vroeg al in het stadium van het maken van de EP al afgevallen.
0: Maar waar zit het, als je een voorbeeld neemt van een stukje nummer of een nummer wat niet op de EP is gekomen. Wat is de reden dat is afgevallen?
2: Ik denk vooral gevoel vanuit ons.
0: Ja.
2: Zo van, dit te veel herhaling misschien. Of een melodie die gewoon net niet pakkend is. Of dat het nummer gewoon niet zo bijzonder voelt voor ons.
0: Is dat dan toch gewoon echt mindere kwaliteit ten opzichte van de nummers die we op Zero Sum zien?
2: Misschien vanuit ons perspectief wel.
3: Ja. We hebben ook altijd een beetje, als we een nummer schrijven en we luisteren het, en als we verveeld raken tijdens het luisteren, dan is er iets niet goed of dan klopt er iets niet.
2: Ja, als je afgeleid raakt, dan weet je van, hier moeten we of iets aan gaan doen of wij moeten prullenbak in.
0: Ja. We hebben toen de EP dus uitkwam, Severance hebben we gedraaid als eerste nummer. Ook een beetje op aangeven van Jenno, muzikale vriend van de show.
2: Shout-out Jenno.
0: Wat betekent Severance voor jullie en voor de EP ook?
2: En dat is het eerste nummer wat qua teksten volledig door Cheyenne is geschreven.
0: Oh, wauw.
2: Ja. We hadden eerst andere teksten. En dan waren we. Dat was zo'n dingetje waarvan we dachten van, die voelen we niet helemaal. En toen hebben we dus alles de prullenbak in gegooid. En toen was het van, Shen, let's go, we gaan wat proberen. En toen zijn we hierop uitgekomen. En daardoor is dat wel een soort van bijzonder puntje op deze EP.
0: Hoe was dat voor haar om dat is niet een manier waarop ze meestal in het proces betrokken is, denk ik. Dit is dan toch even nieuw. Hoe was dat voor haar?
2: Ja, volgens mij vonden ze het wel spannend, maar wel leuk. Ja, gewoon een beetje iets nieuws. En we merken nu ook we zijn alweer bezig met de toekomst natuurlijk, dat zij ook steeds meer aan het schrijven is. En dat Otto daar ook echt naar zoekt van, alsjeblieft kom met dingen, want ik wil dit samen doen. Dit is ons project, dus laten we het gewoon met z'n allen doen.
0: Zo groeit toch wat meer naar jullie toe, zeg maar. Dat het één cohesief, zeg maar, geheel moet zijn.
2: Dat deed hij altijd wel al, maar hij is gewoon zo snel met dingen komen dat we hem soms gewoon niet bij konden houden. En ik denk dat hij nu ook een beetje zoiets van, ik zet hem even in een lagere versnelling en dan kunnen we met z'n allen.
0: dat hij jullie even meekrijgt en dat hij een beetje, dat hij allemaal op dezelfde golflengte gaan zitten.
2: Ja, want soms dan hebben we een demo van Otto en dan de volgende dag staat er weer een nieuwe klaar en dan zitten we nog van, maar ik heb die andere nog niet eens geluisterd. Dus hij kan heel snel gaan.
0: wat nemen jullie bijvoorbeeld mee van dit proces? Want het zijn allemaal experimenten geweest. Wat heb je hiervan geleerd? Wat neem je mee naar dus het bouwen van het geluid, het nieuwe geluid van Surf?
3: Ja, goede vraag. Ik denk dat we.
0: Dank je.
3: We
0: zijn nu heel veel.
3: Ja, we zijn nu heel veel bezig met. De EP is natuurlijk net uit, een maandje. En we zijn nu druk bezig met showspelen. Dus we zijn ook heel erg aan het kijken naar hoe doen de nummers het live? Hoe reageert het publiek op bepaalde nummers? Dat die info gebruiken wij ook heel erg met, wat gaan we hierna doen? Wat werkt, wat werkt niet? Want je kan natuurlijk wel op plaat luisteren, dat is altijd super tof. Maar we zijn uiteindelijk wel echt een live band. Die dat live spelen en die live ervaring ook heel graag willen overbrengen. Dus dat is voor ons ook heel belangrijk. Dus we zitten nog in die fase om dat een beetje te ontdekken ook. Van hoe alles aanslaat en zo.
2: Ja.
0: Gaan we ook zo meer over hebben, want er staat ook wat een en ander in de planning nog. Want nu de EP uit is, is het tijd om de bühnes op te gaan. Vorige week jullie in de concertagenda genoemd. Jullie kunnen nog wel vaker in voorbij komen, heb ik het idee. Maar eerst, Severance hier op Roulette FM.

0: Lette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dit weekend open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Circus Up strijkt neer in het Moreelse Park in Utrecht. Dit gloednieuwe circusconcept belooft een onvergetelijke dag uit voor het hele gezin, vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. 5 krachtige vrouwelijke circusartiesten, een grappige hondenact en volop entertainment voor jong en oud. Ook is er een gratis Kids Fun Zone met kleurrijke springkussens en attracties. Stap binnen in een magische wereld vol indrukwekkende circusacts, humor en spanning. Je bent zaterdag en zondag om 1 uur en 4 uur welkom in de tent in het Moreelse Park in Utrecht. De entreeprijs is €19,50. Tijdens de Paltzkamer muziekserie spelen zowel jonge getalenteerde muzici als internationale topmuzici. Beleef de Weense verwondering met klarinetiste Marieke Vos, violist Joris Rijn, celliste Naula McKenna en pianiste Vera Koper. Ze brengen werk van Beethoven en van de Weense componist Walter Rabel. Het concert begint zondag om 2 uur in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Paltz 1 in Soest. De toegangsprijs is €15.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Ja. Nou, dat is helemaal helder. En wat ik al zei, we dienen ze nog even 1 keer op. Surf, hier in de studio.
3: Was dit de laatste...
2: Woordgrap? Ja, nee, ik kan ook nog wel doorgaan. Ik bedoel, dan mag ik straks bij Veronica de Ochtendshow presenteren. Ja, als het Gerard Ekdom. Het is wel lucratiever, moet ik eerlijk zeggen, denk ik.
3: Ja, moet je wel vroeg op?
2: Nou, ik moet nu ook best vroeg op. Maar niet zo vroeg als dan waarschijnlijk. Nee, dat klopt. Nee, maar dat is op zich... Ik weet niet of dat dan erg vindt, denk
3: nee,
2: ik.
3: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Goed. Maar ik zou zelf... Want ik bedoel, ik ben echt lokale radio-dj bij uitstek. Ik denk niet dat ik het voor pro zou willen doen. Dan denk ik dat de energie en de creativiteit eruit zuigt bij mij. Ja, dan moet je te veel in een stramien bepaalde dingen doen, omdat dat bij de zender past. Ja, en hier heb je de vrijheid om dingen te kunnen doen. Dus als je ook een lokale radiocarrière ambieert, kom gezellig bij ons.
3: Hey.
2: Toch? Ben je van geluid? Ja. Goed, maar laten we het over Zero Sum hebben.
3: Yes.
2: Hey, de EP ligt er. Dat betekent, jullie zijn eigenlijk al bezig met optredens.
3: Ja.
2: Hoe ziet de toekomst eruit met het oog op de EP?
3: Qua optredens?
2: Ja.
3: Ja, nou, toevallig spelen wij dus morgen een hele last minute show waarvoor we gisteren zijn gevraagd om in te vallen.
2: Oh,
3: ja, dus dat was meteen, kan iedereen. Nou, we oefenen meestal op vrijdag, dus eigenlijk was dat geen probleem. Dus wij hebben bijvoorbeeld morgen, dan spelen we dan in Alkmaar op Herriefest. En 30 mei spelen we in de AQ in Utrecht, dus ook lekker lokaal. En we hebben dan ook nog 4 juli spelen we in Woerden. Op Bredius Brutality Fest. Dus we zijn lekker veel in de regio. En 1 augustus op mijn verjaardag spelen we ook nog een keertje in Utrecht. Een show die nog waarvoor we nog worden aangekondigd. Maar ik mocht wel alvast noemen dat we in ieder geval op 1 augustus weer in Utrecht staan.
2: Ah, dus, nou, dat is nog steeds heel breed. Ja. Er zijn nogal wat plekken waar je dan kan staan.
3: Centraal Utrecht.
2: Nog steeds heel veel plekken.
3: Ja.
2: Tivoli.
3: Nou, dat zou wel mooi zijn.
2: Ja?
3: Die staat wel op de bucketlist, ja.
2: Ja, die doen eigenlijk niet zo heel veel qua metal. Dat mag wel wat meer.
3: Ja, ze zetten wel eens in de Pandora wat neer. En in de Ronda komt dan alleen echt de hele grote bands. De grote
2: ja,
3: metal
2: maar
3: bands.
2: Ook als je kijkt naar de Rabo Open Stage bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het is breed geprogrammeerd. Maar echt het stevige geluid... Dat kom je niet zo snel tegen.
3: Ja. Die worden veel weggekaapt door Haarlem en Tilburg, heb ik het idee. Ja. Oh, ja, Eindhoven ook nog, ja.

0: Ja, dus, ik denk, ik denk dat de accu, de echo. En de echo is wel lekker breed. Want bedoel, daar kan je qua rock terecht. Maar ik bedoel, daar komt wel van alles. Daar is ook dance en weet ik veel wat, reggae, ska, noem maar op.
1: Ja, we hadden dus vorige week daar gespeeld. En na ons was er meteen een soort van...
2: Sweet 16 of zo?
1: Ja, liedjesavond of zo. Dus dat was een lekkere mengelmoes.
0: Dat kan ook heel leuk zijn. Er kunnen ook dingen tussen zitten die ja spelen. Er kan Linkin Park gewoon tussen zitten.
1: Ja, precies. Oh, ja. Precies.
0: Maar jullie gaan, wat dat betreft staat er dus het nodige in de planning. Er komt misschien al wel veel meer bij.
1: Ja, laat het
0: wat probeer je, wat hoop je te horen of wat probeer je mee te krijgen van als je dan die EP ten gehoor brengt aan het publiek?
2: Ja, we hopen gewoon dat het aanslaat en dat, dat mensen het gewoon super tof vinden wat wij met Cheyenne aan het neerzetten zijn nu. En dat we daar gewoon verder op kunnen gaan bouwen.
0: Is dat, heeft dat wat, we hebben het eerst nu natuurlijk gehad over van, nou ja, jullie, de materiaal dat jullie uitbrengen, dat is gewoon jullie. Mensen moeten dat gewoon nemen. Daar zijn jullie heel, zeg maar, daar staan jullie gewoon achter.
1: Ja. Ja.
0: Maar als het dan gaat om het live ding, dan is het dus toch dat jullie de luisteraar heel erg belangrijk vinden. Hoe balanceert zich dat?
2: Niet per se de luisteraar, maar gewoon het publiek in het algemeen.
0: Okay.
2: Je wil eigenlijk, als je live speelt, in ons genre wil je gewoon chaos zien.
1: Ja.
2: Je wil gewoon dat mensen elkaar lieflijk op hun bek slaan. En dan heb je een hele goede
0: gewoon
2: avond.
0: Een goede degelijke pit.
2: Dan heb je dat iedereen elkaar helemaal zijn hersens inslaat. En daarna lekker een biertje drinkt of een colaatje.
1: Precies.
2: En dat het al hartstikke gezellig eindigt. Zeg
0: die
2: maar.
0: Interactie is belangrijk. En dat is wel lastig natuurlijk. Want jullie hebben een experimenteel geluid. Jullie zijn dingen aan het uitproberen. Dus je weet natuurlijk niet wat iedereen daarvan vindt.
1: Nee, precies. Dus we hebben ook wel... we hebben bijvoorbeeld van de oude plaat hebben we een nummer. Dat we nu gewoon weten van... Oké, die spelen we niet meer. Want... We vinden hem heel vet. En hij luistert ook. Als je hem luistert, dan denk je van ah ja, dit is heel nice. Maar live dan merk je gewoon van de energie komt niet helemaal naar boven. En dat is gewoon wat we dan live vooral willen zien.
0: Maar waar zit hem dat in?
1: Ja, dat kan van alles zijn. Het kan net dat hij net te langzaam is misschien. Of dat de drumbeat net niet aanstaat. Of dat het misschien, soms hebben wij heel veel chaos in nummers. Dat het moeilijk te volgen is. En dat mensen dan even moeten zoeken naar. Ik weet niet of ik hierop kan mosje, dansen of...
0: Er zit veel wisseling natuurlijk ook in nummers.
1: Precies,
0: zeker ook in op deze EP hoor je heel veel nummers waar veel in gebeurt.
1: Ja, ja.
0: En ik weet niet of... Het is misschien meer soort van gecontroleerde chaos of zo. Maar
1: ja,
0: het is natuurlijk wat is wel bedoeld, zeg maar. Maar het wisselt heel erg.
1: Ja.
0: Zoals je ook danceplaten hebt die heel erg kunnen wisselen en verschillende structuren hebben.
1: Ja, precies.
0: Maar het is ook wel lastig omdat jullie verschillende accenten hebben binnen de band vanuit verschillende leden. Dat komt dan samen in nummers. Dan is het ook lastig met bepaalde events, met bepaalde fests. Wat ligt de voorkeur bij het publiek, zeg maar?
1: Ja.
0: Hoe speel je daarop in?
2: Ja, we doen altijd best wel een beetje research van volgende week, binnenkort staan we dan in de AQ. Oké, welke andere bands staan er nog meer op de line-up? Morgen staan we op een festival, dus dan is er weer wat breder publiek. Dus je maakt eigenlijk per showtje maak je eigenlijk een setlist die het beste past bij het publiek.
1: Ja.
2: Dus, soms is het wat meer metal, soms is het wat meer hardcore, soms een beetje mix.
1: Ja, zonder de kennen te verliezen van Surf.
2: Ja.
1: Maar die zit
0: ja, wel gewoon
1: in.
0: Jullie nummers, maar eigenlijk pas je de setlist aan op basis van wat werkt voor het publiek dan.
2: Ja.
1: Ja.
0: Gewoon nu, omdat jullie verschillende dingen hebben in je repertoire.
1: Ja, ja precies.
2: En dat is ook leuk voor ons. Dan hebben we af en toe andere nummers die we kunnen spelen.
1: Ja, precies. Houdt het voor ons ook fris.
2: Ja.
0: Nou, is dit een experiment? Experimenten kan je natuurlijk door blijven trekken. Is dit nog iets waarvan je zegt van we willen nog door experimenteren? Er gaat nog een soort van... Nog een EP komen misschien wat iets zelden belichaams als Zero Sum? Of is dit echt de opbouw naar het geluid?
1: Ik denk dat laatste voor ons wel.
2: Ja.
1: We hebben nu wel echt genoeg onderzoek zeg maar gedaan voor onszelf om erachter te komen van oké, dit is wat we hoe we verder willen gaan. We hebben ook met Cheyenne natuurlijk, die heeft ook een hele duidelijke voorkeur in hoe zij zich als vocalist wil presenteren. Dus we zijn nu wel goed op pad om niet weer een soort van...
0: Is dat voor haar veelzijdigheid ook? Verschillende dingen kunnen laten horen? Ook echt gewoon vocalen, zeg maar, gewoon zang?
1: Zij geeft dus vocal lessen voor harde vocals. Dus niet clean zang, maar gewoon echt voor schreeuws, grunts. En daar geeft ze dus les in. Dus dat vindt zij helemaal geweldig. Dus dat is dan ook waar haar voorkeur naar uitgaat. En dus niet naar de clean zang. Ook al kan ze het wel. En ze kan het ook goed.
0: Dat hoor je wel van
1: haar. Ja. Maar zij wil dus meer experimenteren binnen die hardere vocals.
0: En hebben jullie nog met elkaar dat ene wat experiment ontzettend leuk vindt, maar dat de ander denkt, nee, In hoeverre zitten jullie op één lijn, zeg maar, over de experimenten?
1: Wel steeds meer, heb ik het gevoel. Het gaat al snel dat we allemaal denken van oké, we weten waar de ander heen wil. En we weten ook van wat iemand anders bijvoorbeeld niet cool vindt. Of wat gewoon niet helemaal in hun straatje ligt. Ik denk dat we daar best wel op één lijn zitten nu.
0: Helpt misschien ook wel het product in. Dat je gewoon zegt van oh ja, dit komt gewoon goed samen in het nummer.
1: Ja. En we vertrouwen op elkaar. Dat we gewoon zeggen van als iemand anders echt 100% erachter staat, dan zeggen we van oké, ja.
2: Ja, dan hoor ik het waarschijnlijk niet en hoor jij het wel.
1: Ja, precies.
2: Dan ligt het gewoon aan mij.
0: All Life is Zero Sum gaan we nu horen op Roulette FM.

0: Dat je maar even weet, Zero Sum en All Life is Zero Sum. Hoorde je net op Roulette FM. Heren, nog eventjes dat we het goed op ons netvlies hebben. Als mensen jullie willen horen, en ik kan niet anders denken dan dat het moet. Waar kunnen ze terecht? Wat moeten ze in de gaten houden om helemaal op de hoogte te blijven?
1: Nou, sowieso onze Instagram pagina Surfband, @surfband. Want surf was al bezet natuurlijk.
0: Dat is onhandig, ja. Ja, surf kan vaker voorkomen.
1: Ja, zeker. Ja, daar kan je ons sowieso in de gaten houden. Daar komen we ook met alle aankondigingen van nieuwe shows en nieuwe muziek voor in de toekomst. En in de nabije toekomst kan je morgen nog naar Alkmaar, naar Harryfest. En 30 mei spelen we in de AQ met Rides and Dead Magic. En heeft Hart tegen Hart nog een leuke presentatie. En hebben we nog een comedian van de band Spear.
0: Oeh.
1: Die komt ook nog langs. Dus dat wordt een hele leuke avond. En je kan 4 juli naar Bredius Brutality in Woerden. En daar hebben we onder andere ook onze vriend van de show, Jenno, met Crazed staan. Ja. Dus
0: het is één groot nieuwe Gein Heavy samenkomen.
1: Ja,
2: yes.
1: Ja, zeker.
0: Dus de reunion.
1: Ja,
0: dat
1: zo'n beetje
0: zou kunnen noemen.
1: Nieuwe Gein Heavy 1.2 of zo.
0: Ja, en misschien ben ik niet eens degene om dit als tip te geven. Maar als je een beetje een metal liefhebber bent, dan weet je ook wel de naam. En het logo, de typografie hangen sterk met elkaar samen. Dus in dat opzicht, als je voor Surf fan bent, moet je het op een gegeven moment wel makkelijk daaraan kunnen herkennen, toch?
1: Ja, en wij hebben een heel duidelijk logo met dank aan Joris die hier naast me zit. Dus wij hebben niet het takkenlogo dat het onleesbaar is. Je kan heel duidelijk zien wanneer wij ergens spelen.
0: Het is heel duidelijk, dat is zeker waar. Hey, heer, hartstikke bedankt dat jullie er waren. Het was weer een eer. En dan gaan we naar het nieuws.
1: Dankjewel.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: Het is onzeker of er voor 25.000 woningen die de komende jaren in Midden-Nederland gebouwd worden wel een normale stroomaansluiting mogelijk is. De provincie meldt dat de onzekerheid te maken heeft met de aansluitstop die vanaf 1 juli geldt. De provincie had eind vorig jaar voor ongeveer 60.000 nieuwbouwhuizen een aanvraag ingediend bij stroomnetbeheerder Stedin. Eerder werd al duidelijk dat 35.000 huizen gewoon kunnen worden aangesloten. Maar voor de overige 25.000 is dat hoogst onzeker. Om de druk van het stroomnet te halen is het volgens de provincie nodig om een nieuw hoogspanningsstation te bouwen ten noorden van de stad Utrecht. De provincie verwacht dat dit station in 2031 klaar kan zijn. Bij Lage Vuurse zijn ruim 100 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd in een weiland aan de Vuurse Steeg. Daarmee wordt het dorp beter bereikbaar tijdens de langdurige reconstructie van het centrum. De contactcommissie Lage Vuurse heeft met terreineigenaar familie De Rooij een overeenkomst gesloten. Het tijdelijke parkeerterrein ligt tegenover parkeerplaats Beukenwoud en moet ervoor zorgen dat bezoekers het dorp ondanks de werkzaamheden toch goed kunnen bereiken. De extra plekken blijven beschikbaar zolang de reconstructie duurt. Inmiddels is de tweede fase van het project gestart. Volgens de huidige planning lopen de werkzaamheden nog tot en met augustus. Bunnik en Utrechtse Heuvelrug gaan aan kop in de tussenstand in Zuidoost-Utrecht voor het NK Tegelwippen. Bunnik is te vinden op plek 9 bij de kleine gemeente, Utrechtse Heuvelrug op 10 bij de middelgrote gemeente. Zeist is in de tussenstand te vinden op plek 15 en Wijk bij Duurstede op 21. De Bilt is op plek 58 een echte achterblijver. In deze gemeente zijn tot nu toe slechts 6 tegels op 1000 inwoners uit de grond gehaald. Terwijl dat er in Utrechtse Heuvelrug al 86 zijn en in Bunnik maar liefst 146. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeenten zoveel mogelijk tegels en andere verharding verwijderen en vervangen door planten, struiken of ander groen. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Ja, wij zijn fan van haar. Maxime Vliegen van een nieuwe EP. Hoor hier op Roulette FM.
3: Nieuw.

0: muzikaal talent, bekend en onbekend, Jordi van Angeren. Wat een toffe vent.
1: Zo. Oh, ja, dan moet je wel natuurlijk inladen. Nog een keertje.
2: Ik doe iets nieuws wat ik niet ken. Dansen hele nachten.
1: Ja, en dan kan mij één ding betekenen. De concertagenda. Wat is er nog allemaal te doen? Waar kunnen we allemaal heen? Vertel me alles. Niet te snel. Ik schrijf mee. Oké. We gaan... Uit nog bij, Henny. Bijna klaar hoor, de avond. We gaan vanavond beginnen met lekker naar evenementen te gaan. Want in Trapop is om 8:30 al iets begonnen. Gelukkig duurt het tot 11:00, dus je kan daar nog rustig heen. De Flying Beans en Slick lokale bands zijn daar aanwezig. En omdat het tot 11:00 duurt, kan je rustig eerst het programma afluisteren en dan daarheen. Wil je het programma gewoon helemaal rustig afluisteren en zeggen, ja, ik wil later nog wel wat doen? Je kan ook naar het Oude Pothuis in Utrecht. Tijdens de Jam Night treedt Fenne Scholte daarop met een jam sessie vanaf 11:00. Dus daar kun je rustig aan mee doen. En in NAR, daar is het vanaf 4:00 al losgegaan, maar ja, dat is je ontgaan. En dat is ook helemaal niet erg, want dat is gewoon rustig, lekker muziek, een beetje plaatjes draaien. Maar vanaf 11:00 tot 3:00 s'nachts, Don't Mind the Gap. Utrechts collectief. En die hebben diverse DJ's in de line-up staan vanaf 11:00. Waaronder te beginnen Flo Reine, lokale DJ-artiest. Op de donderdag. Maar ja, dat is wat eerder begonnen. Ik noem het toch nog even, want we zitten toch lekker in de rock scene. Dan hebben we het over Sons of Note. Ook hier al was in de studio geweest in het kader van Nieuwegein Heavy. Samen met onder andere lokale band Jesco, Sons of Note ook lokaal, hebben ze de release party van Sons of Note muziek. In DB's is vanaf 7:30 dus, maar is ook tot 11:00. Dus je kan daar nog rustig heen om daarvan te genieten. Ja, aan de andere kant, misschien niet te laat maken, want morgenochtend is er weer een samenwerking tussen... dat is helemaal niet zo vroeg. Tenminste, nou ja, het is maar net wat je vroeg noemt natuurlijk. Milan Verbist Trio is in het kader van de samenwerking tussen UJazz en Tivoli Vredenburg vanaf 7:30 s'avonds. Dus dat moet je wel redden toch als je het laat maakt. Wel. Een stukje jazz en more. Ook s'avonds, maar iets eerder in Paloma, is vanaf 5:00 live muziek. Onder andere Abra Musica treedt op en later Aymar Torres. Sowieso de hele week in Paloma altijd weer live muziek met diverse lokale artiesten. Waar je ook terecht kan is in Trapop vanaf 8:30 tot 11:00 is daar Moza en Hayden Rose. Hayden ken je natuurlijk ook als Mac Hayden, onze muzikale vriend. Onder andere ook van de open mics die zij bij de AQ regelt. Zij treedt op samen met de band Moza in Trapop Utrecht. Ook morgen, het is... niet helemaal. Morgen is pas de zaterdag. Hold Your Horses. We beginnen eigenlijk eventjes bij de winkel van Sinkel in Utrecht op de zaterdag. Er is namelijk 30 jaar de winkel van Sinkel in Utrecht dit weekend. 17 en 18 mei vieren ze dat van 12:00 ochtends, lunchtijd, tot 10:00 s'avonds met diverse live muziek. Programmering moet je misschien even via de socials oppikken, staat niet op hun site, maar veel lokale artiesten waarschijnlijk. Waar je ook terecht kan vanaf 7:30 is in DB's Utrecht. Dan is Clash of the Titans aanwezig. Dit is een van de grote finales. Sterk nog, dit is de finale. Van 40 bands naar 8 voorrondes, wildcards, 2 halve finales, zijn er 5 bands overgebleven. En dat zijn onder andere lokale bands Waver, Centerpiece Colorized en Hester. Er zijn er in totaal dus 5, maar niet allemaal lokaal. En je kan er vanaf 7:30 tot heel erg laat heen. Er zijn meer festivals eigenlijk dit weekend. Zo is er bijvoorbeeld van 1 tot 11 het festival. Dat is lekker handig, zo geformuleerd. In de NAR. Het is al wel uitverkocht, maar het heeft heel veel lokale DJ's. Grote namen ook, zoals Nuno dos Santos. En Elias Macian. Echt, dat zijn wel grote namen hier in de lokale dance scene. Misschien via Ticketswap kan je nog een kaartje oppikken. Waar je ook terecht kan, en dat is nog niet uitverkocht. Het is net uitverkocht. Beats and Roost Festival. Tweede editie alweer. In de Nijverheid. Is ook van 1:00 ochtends tot 1:00 s'nachts. Om zo maar te zeggen, zeggen we 1:00 middags. 1 uur 's middags. Met veel lokale helden ook, onder andere Rubetico Against the Machine en Arda en de Giamena. Dus bijna niet uit je bek te krijgen. Let erop, het is dus folk aan de ene kant en er is een hip-hop stage. Dus het is echt een clash tussen twee muziekstijlen. Je moet het maar net leuk vinden. Ik vind dit wel tof altijd. Tweede editie ook, dus het is wat dat betreft ook nog best wel nieuw. Maar uitverkocht? Check ook eventjes misschien op Ticketswap voor kaartjes nog. Wat niet uitverkocht is, en ik ga het even verversen, straks is het, zal het niet nog een keer gebeuren. Het is niet uitverkocht. In de AQ is zaterdag vanaf 19:30 Pitch & Pit. Die komt terug naar Utrecht en brengen de twee lokale Nederlandse band Kraaklustig en Ruen mee. Ook daar kan je heen. Ja, en ze waren al voorbij gekomen. Nieuwe Gein Heavy, de 7e editie alweer, aanstaande zaterdag vanaf 20:30. We hebben er uitgebreid allerlei specials over gehad. Crazed treedt erop met onze muzikale vriend Jenno. Je kan nog tickets krijgen, maar ook dat was dichtbij uitverkocht, begreep ik van Jenno. Waar je ook heen kan is naar de Fluor. Daar is het Amersfoortse house-collectief AMO bezig. Vanaf 11 uur tot 4 uur 's nachts kan je daar terecht. En dan gaan we naar de zondag. Dan is More to the Floor in de NAR. Met onder andere Leroy Ray, lokale DJ. Ook daar kan je heen vanaf 12 uur overdag tot 11 uur 's avonds. Dan gaan we eventjes verder kijken nog in de week. Wat is er nog meer te doen? Op de maandag in het Oude Pothuis kun je nog tijdens een lounge night vanaf 9 uur naar Gildor en Richard. En dinsdag is er in het Oude Pothuis tijdens de Jam Night de Dexman. Die kennen we ook wel van de Boulevard. Zit een beetje in de tune ook verwerkt. Dan zijn we weer terug op de donderdag. Twee tipjes nog. We houden het bij eentje. Die andere noem ik volgende week wel. Ja, dan te goed. Maar eentje die is alvast goed om te noemen. Want het begint om 20:00 volgende week. Dan is Seeing Red een van de supports van de Amerikaanse band Def Club in DW's. Vanaf 20:00 s'avonds kan je daarheen tot 22:30. Dus je kan ook eerst lekker even het programma luisteren. Ik noem de Hayden Rose al. En als je zegt Hayden Rose, dan zeggen we de nieuwe single Waves. Hoor je nu op Roulette FM.

0: Wat ik volgende week heb. Dat moeten mensen volgende week maar gaan checken. Henny van het Geluid. Ja, toch? Mac Hayden. Mac Hayden? Ja, Mac Hayden. Hayden Rose kennen we er ook wel. Waves hoor die hier op Roulette FM. En eigenlijk naar aanleiding van dat ze in Trap Op staat morgen. Met Moza. Ik had het er net nog over toen ze doorgaf wat er in de accu was vorige keer. En dat hoor je dan volgende week onder andere. Ik heb toch misschien iets over vorige week verteld. De uitzending is ten einde. Dat is ook maar goed ook, want we zitten al aardig over tijd. Wil je de uitzending nog eens een keer terugluisteren? Jammer dan. Want dat gaat niet. Nee, is... Had je nu gewoon moeten opletten. De muziek kan je wel terugluisteren. Staat in het Spotify-lijstje op een rijtje. Als je in je Spotify klimt en je zoekt naar Roulette FM-account of naar mijn account Jordi van Hangen, daar vind je daar onder openbare afspeellijsten de lokaal kabaal playlist. Zit jij op Spotify eigenlijk? Henny van het Geluid? Henny van het Geluid is nu op Spotify. Dus die hoef je daar niet te zoeken. Wel deze lijst en volg hem dan ook gelijk eventjes. Dan weten we ook dat je dat leuk vindt. Je kan wel de interviews terugluisteren trouwens op de site van Roulette FM. Onder uitzending gemist vind je dat terug. Kan even duren. Maar uiteindelijk komt het daar aanwezig. En check ook natuurlijk de socials van Lokaal Kabaal en Roulette FM. Morgen, ik zag Ruben wel volgens mij ergens anders hier voorbij schuiven in de buurt. Maar of hij er is morgen met sport in de regio, ik weet het niet. En als hij er is, dan is hij er ook altijd met vaste luisteraar Alex. Dan weet je in ieder geval dat je goed zit als het gaat om lekkere dansplaatjes. Alex die appt ook nog, dus dat is hartstikke leuk. Groetjes ook aan Alex, leuk dat hij luistert. En in ieder geval kan je ervan uitgaan dat aanstaande woensdag Ben en Bert, het leukste radioduo op Roulette FM op de woensdagavond tussen 7 en 9, weer aanwezig is. Ik wil jou graag bedanken voor het luisteren. Ga je verder luisteren? Nou, dan weet ik zeker dat je goed zit. Ga je op pad? Dan wens ik je heel veel plezier. En ga je zo slapen? Dan wens ik je vast welterusten. Ja, en straks wil ik je alvast een tip geven. Wat je straks kan horen is deze. Iconische intro. Van Ultimate Chaos. Ze zouden de nieuwe Beatles worden. Maar is anders gelopen, denk ik. Ik kleun je rechtstreeks naar het nieuws toe. Is de cirkel weer rond. Zo zijn we begonnen. En straks hoor je dus Ultimate Chaos.
1: Je luistert naar Roulette FM. Een merk van Omroep Zout.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
10: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and deliver a Labour message.
9: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
11: We hebben gewonnen!
12: Het beste moment van daar.
13: Ja, toen die 1-1 viel was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
11: Anderlecht is toch maar een kalm.
9: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Bunnik en Utrechtse Heuvelrug gaan aan kop in de tussenstand in Zuidoost-Utrecht voor het NK Tegelwippen. Bunnik is te vinden op plek 9 bij de kleine gemeente, Utrechtse Heuvelrug op 10 bij de middelgrote gemeente. Zeist is in de tussenstand te vinden op plek 15 en Wijk bij Duurstede op 21. De Bilt is op plek 58 een echte achterblijver. In deze gemeente zijn tot nu toe slechts 6 tegels op 1000 inwoners uit de grond gehaald. Terwijl dat er in Utrechtse Heuvelrug al 86 zijn en in Bunnik maar liefst 146. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeenten zoveel mogelijk tegels en andere verharding verwijderen en vervangen door plantenstruiken of ander groen. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober. Nu de levering van stroom onder druk is komen te staan, biedt de provincie Utrecht de gemeente een nieuwe handreiking. Daarmee moet het voor gemeenten mogelijk blijven om de plannen voor het verduurzamen van woningen door te zetten. De provincie wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten gebouwen anders worden verwarmd, wat de vraag naar elektriciteit verhoogt. Tegelijkertijd staat het elektriciteitsnet onder grote druk en is de beschikbare capaciteit beperkt. In de nieuwe handreiking netbewuste warmtetransitie staan concrete handvatten om bestaande woningen netbewust te verduurzamen zonder het elektriciteitsnet verder te overbelasten. Het gaat hierbij om isolatie, netbewuste warmteprogramma's en wijkaanpakken. Automobilisten kunnen met een speciale spaarpaal geld inzamelen voor 2 goede doelen in Leersum. De paal staat langs de Rijksstraatweg N225 bij de werkzaamheden aan de fietspaden, waar tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. De spaarpaal moet automobilisten stimuleren zich aan de lagere snelheid te houden. Over ongeveer 3 weken is het totaalbedrag bekend. Het geld gaat naar de Stichting Speelplaatsen Leersum en naar Zorgcirkels, een initiatief voor meer sociale samenhang en omzien naar elkaar in Leersum. De fietsroute door Leersum gaat flink op de schop voor de aanleg van een doorfietsroute. Eerder dit voorjaar werd aan de noordkant van de provinciale weg gewerkt. Nu is de zuidkant aan de beurt. Het oude tegelpad maakt daar plaats voor een nieuw asfaltfietspad.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
9: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
8: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van en kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
10: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
8: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting, die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
0: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
5: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran 2 containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de Bild is dit
1: Roulette FM.
3: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: zit in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland.